0: Will B. Lewis, my co-kins. Yeah? Or kins?
1: Oh.
0: Oh. Will ook over my co-kins?
1: Ja, co-kins. Ali, jij kins?
0: Ja. Ali, jij kins? En mijn maak komen maar lola zo af. Als ik gewoon ga. Zo, los voor de minuut dat jij lola jullie jazzy. Maar we gaan gewoon down to what you know. Maar malu malu wij de tijd alle oude lessen gevoer. Maar dat doe van Vivian alle dat doet zij die mij de OPP maar oude blues.